0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar 1 Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Mist Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf van...

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt het een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Tiel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om €1 miljoen losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Didi na na na.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
2: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: U zoekt correcte en nette consumenten?
10: Nette consumenten?
9: Dan zoekt u onze luisteraars.
11: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
12: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met de hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
14: Hallo, ik ben Anselina, woon aan de Lek en ik luister naar Rivierenland Radio.

Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 september. Op 8 september 1941 begon het Duitse leger het beleg van de Russische stad Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. De omsingeling duurde bijna 900 dagen en kostte naar schatting meer dan 1 miljoen burgers het leven door honger, kou en bombardementen. Het beleg geldt als een van de zwaarste episodes uit de Tweede Wereldoorlog. Op 8 september 1943 maakte generaal Dwight D. Eisenhower bekend dat Italië zich had overgegeven aan de geallieerden. De Duitse bezetter reageerde direct door grote delen in Italië in te nemen. De capitulatie betekende een belangrijk keerpunt in de oorlog in Zuid-Europa. Op 8 september 1951 ondertekenden 48 landen in San Francisco het vredesverdrag met Japan. Daarmee kwam officieel een einde aan de oorlogstoestand tussen Japan en de meeste geallieerde landen. Het verdrag vormde de basis voor de wederopbouw van Japan en zijn terugkeer op het wereldtoneel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Pink, singer-songwriter Amy Mann, muzikant David Steele en singer-songwriter Britney Spencer. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuijstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hoi, ik ben Romy en luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Horse Event 26 vindt plaats in Vijfhuizen. Staat volledig in het teken van paarden, paardensportkennis en paardenwelzijn. Het evenement wordt gehouden in de Expo Greater Amsterdam aan de stelling 1 in Vijfhuizen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande. Beide dagen zijn het evenement geopend van 9:30 tot 6:00. En bezoekers kunnen zich tijdens het Horse Event verdiepen in uiteenlopende onderwerpen rondom het houden, trainen en verzorgen van paarden. Er zijn er clinics, demonstraties en presentaties van nationale en internationale ruiters, trainers en andere deskundigen. Het Horse Event 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Break Your Heart is een single van de Nederlandse zangeres en songwriter Dolce Weringer. Dolce Weringer werd geboren in 2006 en schrijft liedjes over onderwerpen die aansluiten bij het leven van jongvolwassenen. Voor deze uitgave bracht ze onder meer de singles Lucky, 18, Home Is Where You Are en Tweede Kans uit. Break Your Heart is als zelfstandige single beschikbaar.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio. Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hintham is de vertraging 20 minuten. Verder hier en daar iets van drukte, zoals bijvoorbeeld de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer en ongeveer 5 minuutjes.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 september. Op 8 september 1941 begon het Duitse leger het beleg van de Russische stad Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. De omsingeling duurde bijna 900 dagen en kostte naar schatting meer dan 1 miljoen burgers het leven door honger, kou en bombardementen. Het beleg geldt als een van de zwaarste episodes uit de Tweede Wereldoorlog. Op 8 september 1943 maakte generaal Dwight D. Eisenhower bekend dat Italië zich had overgegeven aan de geallieerden. De Duitse bezetter reageerde direct door grote delen in Italië in te nemen. De capitulatie betekende een belangrijk keerpunt in de oorlog in Zuid-Europa. Op 8 september 1951 ondertekende 48 landen in San Francisco het vredesverdrag met Japan. Daarmee kwam officieel een einde aan de oorlogstoestand tussen Japan en de meeste geallieerde landen. Het verdrag vormde de basis voor de wederopbouw van Japan en zijn terugkeer op het wereldtoneel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Pink, singer-songwriter Amy Mann, muzikant David Steele en singer-songwriter Britney Spencer. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: De laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Dit is Jos Thuis met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4.
3: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C. Rivierenland Radio. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.
7: Miss Montreal met groot.
8: Dit is de flitschijf

0: Nederland Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk, die wil zich handhaven in deze wereldgroep 1. En kan erbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen. In de Maaspoort in Den Bosch, de Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

We hebben een leuk bericht gehad van Mark van Dijk. Hij schreef ons dat hij regelmatig andere routes uitkiest om van en naar zijn werk te rijden. En dat is niet alleen slim, maar ook leuk en afwisselend. Ik kan dat alleen maar waarderen dat iemand dat doet. Maar zo schrijft hij ook, het is altijd raak als ik een keer op die A27 rijd, dan is het daar altijd krent of raak, hè, hoe je het noemen wil. Vooral bij Gorinchem, want daar is bijna altijd file als ik daar ben. Ja, maar ik kan er niks aan doen. Het lijkt wel een soort wetmatigheid of zo die daar speelt. Maar goed, laten we daar niet te lang op blijven stilstaan. De top 3, hij is vandaag voor jou en van jou. Op nummer 3, Don't Stop the Music. Hier is Rihanna. File.

De file top 3 vandaag is van Mark van Dijk, regelmatig te vinden op de A27 bij Gorinchem. Op nummer 3 hoorde je Rihanna met Don't Stop the Music. Peter Frampton, Show Me the Way op nummer 2. Een gouden ouwe en nog zo'n golden oldie. De nummer 1 voor Mark van Dijk. Hier is Michael Jackson en Beat It.

Ik zei het al, Mark van Dijk die kiest regelmatig een andere route. Maar het is een wetmatigheid die bepaalt dat je als je op de A27 rijdt, dan is het daar altijd raak. Zeker bij Gorinchem, want daar staat het gewoon altijd stil als je daar komt. Dus Mark, sorry jongen, ik kan er weinig aan doen en ik kan er ook helemaal niks aan veranderen. Maar het enige wat ik voor je kan doen is een klein lichtpuntje bieden in de vorm van de file top 3 op de radio. En dat hebben we gedaan bij deze. Rihanna op nummer 3, Don't Stop the Music. Op 2 hadden we die prachtige gouden ouwe van Peter Frampton, Show Me The Way. En nog zo'n golden oldie, zojuist op nummer 1 in de file top 3, Michael Jackson met Beat It. Mocht jij jouw favoriete top 3 willen horen in de file top 3, dat kan. De titels en de uitvoerende artiesten, dat hebben we even nodig van je. En laat ook even weten waar jij altijd rijdt. Of beter gezegd, waar je altijd stilstaat. En dan gaan we dat in orde maken voor je. Ons WhatsApp-nummer is 06-44-43-77-99. Dus dat is 06-44-43-77-99. En mocht je het eventueel via e-mail willen versturen, dat kan ook. Ons adres is flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jos Daanstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is de langste file te vinden op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Waardenburg is één rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij knooppunt Empel is een spoedreparatie op diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Zaltbommel 10 minuten vertraging. En tenslotte nog dagelijkse drukte. Meerdere plekken, maar bijvoorbeeld de A67, Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide een kwartier over 13 kilometer.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

Vandaag overheerst zware bewolking en valt op veel plaatsen regen. De neerslaghoeveelheid ligt tussen 2 en 4 mm met een neerslagkans van 90%. De temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4 en kan aan de kust wat sterker aanvoelen. Vanmiddag blijft het wisselvallig met perioden van regen en slechts af en toe een opklaring. Vanavond houdt het grijze weer aan en kunnen nog enkele buien vallen. Komende nacht blijft het bewolkt en licht wisselvallig met minima rond 14 graden. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 september. Op 8 september 1941 begon het Duitse leger het beleg van de Russische stad Leningrad, het huidige Sint-Petersburg. De omsingeling duurde bijna 900 dagen en kostte naar schatting meer dan 1 miljoen burgers het leven door honger, kou en bombardementen. Het beleg geldt als een van de zwaarste episodes uit de Tweede Wereldoorlog. Op 8 september 1943 maakte generaal Dwight D. Eisenhower bekend dat Italië zich had overgegeven aan de geallieerden. De Duitse bezetter reageerde direct door grote delen in Italië in te nemen. De capitulatie betekende een belangrijk keerpunt in de oorlog in Zuid-Europa. Op 8 september 1951 ondertekenden 48 landen in San Francisco het vredesverdrag met Japan. Daarmee kwam officieel een einde aan de oorlogstoestand tussen Japan en de meeste geallieerde landen. Het verdrag vormde de basis voor de wederopbouw van Japan en zijn terugkeer op het wereldtoneel. Vandaag is de geboortedag van onder andere zangeres Pink, singer-songwriter Amy Mann, muzikant David Steele en singer-songwriter Britney Spencer. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met Q-U-E.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere opvallende zaken deze ochtend. Onder andere een spoedreparatie bij knooppunt Empel. Een gat in de weg op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Geldermalsen een file van 35 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht. Verder ook nog andere files. Onder andere door een pechgeval op de A50. Eindhoven-Arnhem. Voor Ravenstein 10 minuten, 5 kilometer. En een ongeluk bij Drunen op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Hooipolder een file van 20 minuten. Er is namelijk één rijstrook dicht.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Mark Raden. Ik luister naar Angstelingen naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Volvo-beurs. Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Taylor Swift is een Amerikaanse singer-songwriter die in 2006 debuteerde en sindsdien wereldwijd succes kent. Op 5 juni 2026 bracht ze I Knew It, I Knew You uit via Walt Disney Records. Het nummer is geschreven voor de soundtrack van de animatiefilm Toy Story 5. Swift schreef en produceerde het nummer samen met Jack Antonoff na een vroege screening van de film. Het nummer is geïnspireerd door het personage Jessie uit de Toy Story franchise. Swift is na Randy Newman de eerste artiest die muziek schreef voor de franchise. De opnames vonden plaats in Electric Lady Studios in New York en Tamarind Studios in Los Angeles. Het nummer bevat 14 verschillende instrumenten.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u Zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten. Er is een gat in de weg en er is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten. De linker rijstrook is er dicht.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Ans. Ik luister naar Rivierenland Radio vanuit Zutphen aan de IJssel.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Spellenfestival is de gezelligste beurs voor iedereen die graag bordspellen speelt, nieuwe spellen ontdekt of gewoon een leuke dag met familie en vrienden wil beleven. Zondag 4 oktober opent de Limburghal in Genk opnieuw de deuren voor een dag vol spelplezier. Bezoekers zijn welkom van 10 tot 6 uur. Tijdens het festival kunnen bezoekers kennis maken met een grote verscheidenheid aan bord- en gezelschapsspellen. En zowel bekende uitgevers als binnen- en buitenland kunnen ook kleine ontwikkelaars aanwezig zijn. En ook nieuwe prototypes kunnen de kans krijgen om getest te worden. Dat allemaal dus aan de Jaarbeurslaan 6 in Genk. En het is allemaal geopend van 10 tot 6 uur.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9:00 binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
9: Radio, verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn aan het afnemen, maar helaas nog niet overal filevrij. De A2 springt er nog bovenuit, Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten. Er zit een gat in de weg, een spoedreparatie nu dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond drukte vanaf Beek en Donk. 3 kilometer en 20 minuten.
0: Rivierenland Radio. In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Parel van de Stad vindt plaats 12 en 13 september op Riekerhaven in Amsterdam. Dat geldt als een van de grootste urban en hip-hop festivals van Nederland. Het festival brengt meer dan 150 artiesten samen, verdeeld over 9 stages en een mix van hip-hop, R&B, Afro House, Latin en pop. Verwacht optredens van Heel Kleine, Broeder Liefde, Donna Fraser, Jade Lauren, Monica Geuze, Donnie, Ailee en Pook. Dat zijn een aantal namen. Meer informatie vind je op de website parelsvandestad.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Vier nog één keer met mij de zomer.
3: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september.
4: De jeugd van tegenwoordig. Fleming.
3: En Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
5: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
0: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten.
1: Rivierenland Radio. In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Nationale Tattoo Den Bosch is een indrukwekkend muzikaal en visueel evenement waarin militaire muziek, show, traditie en entertainment samenkomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 september staat Den Bosch in het teken van het bijzondere spektakel. Voorstellingen vinden plaats in de Brabanthal en bieden bezoekers een avond of middag vol muziek, marsformaties en spectaculaire optredens. Ben er dus bij Nationale Tattoo, 10 tot 13 september.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwden op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de OESO. Rusland heeft de aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Den Bosch. Tussen Knopendel en Zaltbommel staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En tot slot op de A16 richting Rotterdam doe je er tussen Dordrecht en Knopend Ridderkerk 10 minuten langer over door een kapotte auto.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Dit is Nico en ik luister Rivierenland Radio langs de Leidse Rijn.

0: Vierenland Radio Info.
1: Op 19 en 20 september staat Maastricht opnieuw in het teken van hedendaagse kunst tijdens de Europe Art Fair in Maastricht. De internationale kunstbeurs vindt plaats in het MEC en brengt zorgvuldig geselecteerde professionele kunstenaars uit Europa en daarbuiten samen. Bezoekers krijgen in korte tijd een breed en gevarieerd overzicht van hedendaagse beeldende kunst en kunnen de werken bovendien rechtstreeks met de makers bespreken. Europe Art Fair onderscheidt zich door de persoonlijke ontmoeting tussen de kunstenaar en het publiek centraal te stellen. Naast het bekijken van honderden kunstwerken biedt de beurs gelegenheid om kunstenaars te leren kennen, vragen te stellen en meer te ontdekken over hun inspiratie. Zaterdag 19 september van 12 tot 6, zondag 20 september van 11 tot 5, de Europe Art Fair.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer. Zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A2. Dat komt door een spoedreparatie.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Joost Snoeps en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere de Two Bottles on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio. Headlines.
8: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler vlakbij Aken opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de kop van Drenthe. Het weer zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond de 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio. In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Nederland Radio Info.
1: Ook dit jaar vinden ze weer plaats, de Aero Expo dagen. Dit keer de eerste in Antwerpen, van vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober in Antwerpen Expo. De mensen staan volledig in het teken van de erotiek, de sensualiteit, entertainment, body and beauty en biedt bezoekers een veelzijdige ervaring waarin ontdekken, beleven en ontspannen centraal staan. Tijdens de beurs komen de verschillende exposanten samen met producten, diensten en activiteiten rond seksualiteit, intimiteit en lifestyle. De beurs is dus 3 dagen geopend op de Aero Expo in Antwerpen. 9 tot en met 11 oktober.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99.

0: Go on. Kaarten vanaf 1995. Kijk op aimlife.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De N280 is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A2 en Kelpen. Dit komt door een spoedreparatie.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hi, dit is Mike en ik luister langs de Dommel in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Het is bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plaatsen regen. Het blijft het langst droog in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in de noordwestelijke helft van het land tot mogelijk 24 in het zuidoosten. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen en daarna vanuit het westen vrijwel overal droog. Maar het zuidoosten houdt het langst nattigheid. De matige westen tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht valt er vooral wat regen in de noordelijke helft van het land, bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. Morgenochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen, met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA door ongeoorloofd gebruik van naam, logo's en illustraties. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hi, dit is Dana en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.

0: Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmalen vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Het thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N57. Die is in beide richtingen dicht bij Delta Park Nieltje Jans. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.
4: Nederland telt 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Mijn naam is Martijn de Rooijakkers en ik luister Rivierenland Radio langs de Maasplassen in Roermond.

0: Kans Radio Info.
1: De Davis Cup komt in september naar de Maaspoort in Den Bosch. Oftewel 18 en 19 september, dat is vrijdag en zaterdag. Het Nederlandse Davis Cup team, het eigen land, zal dan tegen Colombia optreden. De ontmoeting maakt deel uit van de wereldgroep 1, het niveau waarop landen strijden om een positie binnen de Davis Cup een nieuwe kans op deelname aan kwalificaties van het jaar daarop te krijgen. Wedstrijden worden verdeeld over 2 dagen, met op vrijdag 2 enkelpartijen op het programma en op zaterdag volgen de dubbelspels en er nog 2 enkelspelpartijen. Daarmee kunnen in totaal 5 wedstrijden worden gespeeld, waarbij het land die als eerste 3 partijen wint de ontmoeting beslist. Voor Nederland is thuiswedstrijd belangrijk, die wil zich handhaven in deze wereldgroep 1 en kan daarbij rekenen op steun van het Nederlands publiek. Colombia vormt een uitdagende tegenstander en staat internationaal hoog genoeg aangeschreven om voor spannende wedstrijden te zorgen in de Maaspoort in Den Bosch. De Davis Cup Tennis.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 september. Op 8 september 1966 werd de eerste aflevering van Star Trek uitgezonden in de Verenigde Staten. De science fiction serie groeide uit tot een wereldwijd cultureel fenomeen met films, vervolgreeksen en miljoenen fans. Veel moderne technologische ontwikkelingen werden later geïnspireerd door ideeën uit deze serie. Op 8 september 1986 ging die Oprah Winfrey Show landelijk van start in de Verenigde Staten. Oprah groeide uit tot een van de invloedrijkste televisiepersoonlijkheden ter wereld. Haar talkshow liep 25 jaar en veranderde het genre van de dagelijkse televisie voorgoed. Op 8 september 2022 overleed koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd op Balmoral Castle in Schotland. Ze was 70 jaar lang staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk en daarmee de langst regerende Britse vorst ooit. Haar overlijden betekende het begin van het koningschap van Charles. Vandaag is de geboortedag van de Nederlandse DJ Frank Dane, de Amerikaanse acteur Jonathan Taylor Thomas, Nederlandse weervrouw Helga van Leur en televisiepresentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
7: Radio, verkeersupdate. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Momenteel heb je problemen op de N57 in beide richtingen. Want bij de Oosterscheldekering is de weg dicht door een ongeluk met een vrachtwagen.
0: Rivierenland Radio. In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
8: Mist Montreal met groot.
9: Dit is de flitsschijf.

0: Vierenland Radio Info.
1: Jong 50 Live is een nieuw groot feestconcert in Groningen. Op zaterdag 10 oktober in de Martini Plaza. Opgezet als een feest voor verschillende generaties met een middag- en avondprogramma. Vanaf 1 uur kunnen bezoekers vanaf 7 jaar samen met de familie genieten van optredens van bekende artiesten en online entertainment. En vanaf 7 uur verandert de Martini Plaza in een 18-plus feestlocatie met een mix van Nederlandstalige muziek, urban, feestmuziek en een stevige beat. Dat allemaal met onder andere Ronnie Flex, Snolle Bollekes, André Hazes, Glennis Grace, Paul Elstak, Chris Cross Amsterdam, Samuel Welten en vele anderen. 050 Live.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Ben je ondernemer?
2: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
1: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
2: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïense president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
10: Annemieke Boschaert van de ANWB. Problemen op de N57, want in beide richtingen is de weg dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en dit gaat waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag duren.
11: Rivierenland Radio.
0: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwal in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's zijn onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabant Halle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: allemaal maar wat.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er in Zuid-Nederland vooral problemen in Zeeland. En dat merkt het verkeer op de N57 Middelburg-Brouwersdam. Die is gesloten bij de Oosterscheldekering door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting blijft de weg nog dicht tot 4 uur vanmiddag. Dat veroorzaakt af en toe files op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom in de richting van België. Op dit moment is de vertragingstijd daar 5 minuten. Tot slot nog de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Tussen Zeerooskerken Schouwen en Zierikzee, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Rengenheid Festival is een nieuw hardstyle festival op zaterdag 12 september. Gaat er plaatsvinden op het evenemententerrein Rekken in Winkel bij Den Bosch. Het festival richt zich vooral op de liefhebbers van hardstyle classics en brengt drie sfeervolle areas samen in een compacte opzet, waardoor de bezoekers de hele dag kunnen genieten van een intieme festivalsfeer. Line-up onder andere bestaat uit Frontliner, Adaro, E-Force en Unresolved. Maar ook Digital Punk, Subsonic en Detox komen voorbij in Reggaenate Festival. Reggaenatefestival.com voor meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Boston is een nummer van de Amerikaanse zangeres en songwriter Stella Lefty. Stella Lefty schrijft en brengt haar eigen nummers uit en gebruikt Stella Lefkowski als haar volledige naam. Op This Is Heaven staat naast Boston ook een samenwerking met zanger Vincent Mason. Voor haar EP had Stella Lefty al verschillende losse singles uitgebracht.
0: Flitsende 50 feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen er terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Ter hoogte van knooppunt Batadorp doe je er 5 minuten langer over. Ook op de A58 is het raak, Eindhoven richting Breda. Daar heb je een kwartier vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Verder nog een wegafsluiting, de N57, Middelburg-Brouwersdam. Die is bij de Oosterscheldekering dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting duurt de wegafsluiting nog tot 4 uur vanmiddag. Verder nog file op de N59, Zeerooskerken richting knooppunt Hellegatsplein. Dat heeft alles te maken met de wegafsluiting op de N57. Dat betekent file rijden tussen Zeerooskerken Schouwen en Zierikzee. 3 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: De Volvo-beurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: Kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op vrijdag 18 september Bluff, Sommieux en Chef Special. Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: U zoekt correcte en nette consumenten.
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio Headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in het zuiden vertraging op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Boksel en Vught is je extra reistijd 10 minuten. Ook op de A16 Breda-Rotterdam wordt langzaam gereden. En wel tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht. 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over.
0: Rivierenland Radio. In Mierlo kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
14: Miss Montreal met groot.
0: Dit is de flitsschijf.

0: Nederland Radio Info.
1: Van woensdag 30 september tot en met zondag 4 oktober staat de jaarbeurs Utrecht weer 5 dagen. Volledig in het teken van kamperen, caravans en het buitenleven. Tijdens de camper- en caravanjaarbeurs kunnen bezoekers kennis maken met de nieuwste campers, caravans, vouwwagens, tenten, daktenten en campervans. En er is vooral de aandacht van kampeeraccessoires en outdoorproducten, fietsen, trekauto's. Dat allemaal dus op de editie van 2026 die dagelijks is geopend van 10 tot 5 in de jaarbeurs in Utrecht.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie €200 miljoen voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang, er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom moesten 2 rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwansdorp 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven 4 kilometer met een kwartier vertraging.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
5: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hallo, ik ben Anita en ik luister langs de Maas naar Rivierenland Radio.

Het is bewolkt en vanuit het westen komt er op steeds meer plaatsen regen. Het blijft het langst droog in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 graden in de noordwestelijke helft van het land tot mogelijk 24 in het zuidoosten. Er waait een matige wind uit het zuidwesten die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is, windkracht 6. Vanavond is het bewolkt met eerst op veel plaatsen regen en daarna vanuit het westen vrijwel overal droog. Maar het zuidoosten houdt het langst nattigheid. De matige westen tot zuidwestenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht valt er vooral wat regen in de noordelijke helft van het land, bij 16 graden vlak aan zee tot 11 verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind die aan de kust vrij krachtig tot krachtig is. Morgenochtend begint zonnig in het oosten en buiig in het westen met mogelijk daar ook onweer. 'S Middags is het bewolkt met veel regen en kans op onweer. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Donderdag wordt een vrij droge dag met soms wat zon. Daarna krijgen we wisselvalliger weer met zon en regen en wordt het langzaam iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Deze week is het de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
11: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment de meeste vertraging in het zuiden op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best West en Boksel Noord gebeurde een ongeluk. Inmiddels is de weg weer vrij, maar het verkeer daar moet rekening houden met meer dan een uur vertraging. Ook op de A2 richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer met 15 minuten oponthoud. Dan over naar de A16 Breda richting Rotterdam. Daar beland je in de file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 12 kilometer met 15 minuten vertraging. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Os. Tussen Son en Breugel en Veghel tref je 12 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 15 minuten vertraging.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
12: Hallo, dit is Patrick Lubeck van het koffiehuis Brug 6 in Arendonk. Wij luisteren Rivierenland Radio langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Joep van Os uit Kuik, die heeft vandaag de file top 3 ingezonden. Hij staat bij de A73 bij Beers. Staat hij regelmatig in de file. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet waar Beers ligt. Maar ja, Joep die komt er in ieder geval dagelijks langs. Laten we eens kijken wat voor platen die hij heeft staan in zijn top 3. We beginnen met de nummer 3 notering. I've Been Thinking About You. Dat is er eentje van de London Beat uit 1990.

Joeponos Oudskijk heeft de top 3 voor vandaag ingezonden. Op nummer 3, London Beat met I've Been Thinking About You uit 1990. De nummer 2, die komt uit 1984. High Energy van Evelyne Thomas. En de nummer 1, daarvoor gaan we weer terug naar 1984. Ik vind het wel heel erg mooi, heel romantisch en heel rustig. Ja, George Michael, die wist er wel raad mee. Hier is hij met Careless Whisper.

0: Joep van Os uit Kruik heeft de vierde top 3 van vandaag ingezonden. Op nummer 3, de London Beat met I've Been Thinking About You uit 1990. Nummer 2, Evelien Thomas met High Energy uit 1984. En ook uit 1984 kwam de nummer 1 van Joep. En dat was George Michael met Careless Whisper. Wil je ook graag jouw favoriete top 3 hier zo op Rivierenland Radio? Dat kan natuurlijk altijd. Heb je jouw top 3 gewoon door naar 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. Of stuur hem gewoon lekker op naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl. Top 3.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak of cube veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd 3 keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog 2 mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Born. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Dom in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

0: Brabant Radio Info.
1: Op vrijdag 16 oktober staat de Brabantwallen in Den Bosch volledig in het teken van de jaren 90. Welkom to the 90s. Van 7 tot 1 uur kunnen duizenden liefhebbers zich onderdompelen in een avond vol nostalgie, herkenbare hits en typische energie van de 90s. Het gaat van dance, happy hardcore, eurodance tot pop scene die daarbij samenkomen. Op programma's staan onder andere The Two Brothers on the Fourth Floor, Two Unlimited, Charlie Lono's Mental Theo, June, Let's Go, Mental Theo, Nakatomi, The Party Animals, Paul Elstak, Teaspoon en 24/7. Dat allemaal dus op Welcome to the 90s, 16 oktober, Brabanthalle, Den Bosch.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 8 september. Op 8 september 1966 werd de eerste aflevering van Star Trek uitgezonden in de Verenigde Staten. De science fiction serie groeide uit tot een wereldwijd cultureel fenomeen met films, vervolgreeksen en miljoenen fans. Veel moderne technologische ontwikkelingen werden later geïnspireerd door ideeën uit deze serie. Op 8 september 1986 ging die Oprah Winfrey Show landelijk van start in de Verenigde Staten. Oprah groeide uit tot een van de invloedrijkste televisiepersoonlijkheden ter wereld. Haar talkshow liep 25 jaar en veranderde het genre van de dagelijkse televisie voorgoed. Op 8 september 2022 overleed koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd op Balmoral Castle in Schotland. Ze was 70 jaar lang staatshoofd van het Verenigd Koninkrijk en daarmee de langst regerende Britse vorst ooit. Haar overlijden betekende het begin van het koningschap van Charles. Vandaag is de geboortedag van de Nederlandse DJ Frank Dane, de Amerikaanse acteur Jonathan Taylor Thomas, Nederlandse weervrouw Helga van Leur en televisiepresentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speaker stroomt.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: We vieren nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
1: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
2: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten?
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
8: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
9: Rivierenland Radio. Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever aanpakken. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment drukker dan gebruikelijk in het zuiden en vooral de regen is een grote boosdoener. Er gebeurden eerder vandaag ook ongelukken en incidenten, maar vooral de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Wel op de A2 een kapotte vrachtauto in de richting van Maastricht tussen Sint-Joost en Born. 25 minuten extra. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Op de A50 Eindhoven-Os sta je in de file tussen Son en Breugel en Ude-Zuid. Het rijdt langzaam over 18 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A58, Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos heb je 10 tot 15 minuten vertraging.
0: Rivierenland Radio.
12: In Goorle kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
13: Miss Montreal met groot.
14: Dit is de flitsschijf

0: Nederland Radio Info.
1: Vrijdag 18 tot het zondag 20 september staat evenement al op Hardenberg, volledig in het teken van het camperleven. Camperbeurs Hardenberg is een veelzijdig evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in campers, reizen en het leven onderweg. Zowel ervaren camperaars als mensen die zich nog oriënteren op de aanschaf van een camper kunnen hier volop inspiratie op doen. Spreid over 8 beurshallen is een groot aanbod aan campers, accessoires, technische oplossingen en reisproducten te ontdekken. Op de camperbeurs vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 10 tot 5 uur, 18 tot 20 september aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: caramel en sugar.
1: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, het QUE.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenavond. Dit is het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in Zuid-Nederland zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en ongelukken. En een ongeluk gebeurde op de A2, Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Vught is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ben je 15 minuten langer onderweg. Een 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen.
10: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Rivierenland Radio.
0: In Geelze en Rijen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Wolvenbeurs Rosmaan vindt in 2026 plaats op zondag 26 en zondag 27 september in het Autotron. Het evenement is inmiddels toe aan de 34e editie en is uitgegroeid tot een belangrijke ontmoetingsplek voor liefhebbers van Volvo en klassieke auto's. Thema van de beurs is dit jaar creatief met Volvo. En daarmee ligt de nadruk niet alleen op originele en bijzondere Volvo's, maar ook op de vele creatieve manieren waarop liefhebbers van hun auto en hobby bezig zijn. De beurs is zaterdag geopend van 10 tot 5, zondag van 10 tot 4. De Volvo-beurs in Rosmalen.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het weer bewolkt met hier en daar regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files waren deze spits langer dan gebruikelijk, maar de drukte neemt af. Er zijn nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten vertraging. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het nog druk tussen Noordeloos en Werkendam. 8 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Nederland Radio Info.
1: Horse Event 26 vindt plaats in vijf huizen. Staat volledig in het teken van paarden, paardensportkennis en paardenwelzijn. Het evenement wordt gehouden in de Expo Greater Amsterdam aan de stelling 1 in 5 huizen. Op zaterdag 12 en zondag 13 september aanstaande. Beide dagen zijn het evenement geopend van 9:30 tot 6:00. En bezoekers kunnen zich tijdens het Horse Event verdiepen in uiteenlopende onderwerpen rondom het houden, trainen en verzorgen van paarden. Er zijn er clinics, demonstraties en presentaties van nationale en internationale ruiters, trainers en andere deskundigen. Het Horse Event 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Shakira is een Colombiaanse zangeres en Burna Boy is een Nigeriaanse artiest. Samen brachten zij Die Die uit, 15 mei 2026... als officieel lied van het WK Voetbal 2026. De titel komt van een Italiaanse uitdrukking die kom op betekent. De opbrengst van het nummer gaat naar het FIFA Global Citizen Education Fund... dat 100 miljoen dollar wil ophalen voor onderwijs en voetbalmogelijkheden voor kinderen. Shakira zong eerder al Waka Waka voor het WK van 2010.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor. Binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letschert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelges zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne-hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelges meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt nog vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A50 wordt nog file gemeld richting Arnhem. Vanuit Eindhoven betekent dat tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En dat komt door de Duitse grenscontroles.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Rivierenland Radio.
7: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letschert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Opnieuw geeft Nederland €250 miljoen uit aan drones voor Oekraïne. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergerbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
9: In Sint-Pieters Gestel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn, en het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een file gemeld op de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Bij de Westerschelde-tunnel sta je 15 minuten in de file.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de kleine dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Zegt u zonwering? Dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk zijn al geschrapt. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio. In Loon op Zand kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Vier nog één keer met mij de zomer.
2: En kom naar I'm Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met zaterdag 19 september WC Experience, Outsiders, Paden Moesgroen, Hillybilly Moonshiners. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
3: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal Eisenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Na een botsing met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht tussen Heerde-Zuid en Heerde. Rijdt langzaam over 3 kilometer met 15 minuten oponthoud.
4: Een eerste indruk kunt u maar 1 keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: In Gorinchem kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Bruno Mars is de artiestennaam van de Amerikaanse zanger, songwriter en producer Peter Hernandez. Hij werd geboren in Honolulu en bracht gedurende zijn carrière verschillende albums en singles uit. Ook maakt hij samen met Anderson .Paak deel uit van het project Silk Sonic. Met On My Soul voegt Bruno Mars een nieuwe titel toe aan zijn solo-repertoire en zet hij zijn activiteiten als zanger, songwriter en muziekproducent voort.
0: Een flitsende 50-feitje.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil je meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.
4: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
5: Miss Montreal met groot.
6: Dit is de flitsschijf

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten?
2: Nette consumenten.
1: Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Goedenavond. Dit is het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustrijk krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
6: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
3: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten uit het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Baarle-Nassau kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Sommieux is een Nederlandse band met Camille Meijerson en 6 andere bandleden. Feels Partout staat op het album 24 Hours. Dat album bestaat uit 16 nummers en is opgebouwd rond het idee van één volledige dag, van nacht naar ochtend. De band presenteerde het album tijdens 4 shows binnen 24 uur. Feels Partout is daarmee onderdeel van een groter albumconcept en behoort tot het repertoire dat Sommieux in 2026 uitbracht.
0: Flitsende 50, feitje.
1: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft het door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio. In 'Sertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland
1: Radio. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: U zoekt correcte en nette consumenten?
7: Nette consumenten.
6: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio Headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
10: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rivierenland Radio heeft een trouwe en nog altijd groeiende groep luisteraars. Wil jij meehelpen om van dit station een nog groter succes te maken? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor presentatie, techniek, redactie, social media en meer. Interesse? Stuur een e-mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
8: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
9: In Reuzeldermeerde kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
1: Miss Montreal met groot.
2: Dit is de flitsschijf

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook?

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.
4: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Dit is Rivierenland Radio. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Je kunt ons appen op 06 44 43 77 99. Rivierenland Radio.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: In Vught kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.